Oerkraker die je meteen meeneemt naar de zon. En of je nu Spaans spreekt of niet, stilstaan is simpelweg geen optie met dit nummer. Luis Fonsi en Demi Lovato en Échame la Culpa. Hey, een heel goede middag, beste luisteraars. Je luistert weer naar Hitwaves hier op Radio Noordzee Internationaal. Tijd om de volumeknop een flinke draai naar rechts te geven, want wij serveren je het komende uur weer de allerheetste hits van dit moment, overgoten met een ziltig sausje van onverwoestbare klassiekers. Welkom in Hitwaves.

Een memorabele solo-single van Eagles frontman Don Henley uit 1984. Het nummer is ook terug te vinden op zijn album Building the Perfect Beast, welk uitgebracht is in 1985. De muziek van het nummer is van de hand van Mike Campbell van Tom Petty en de Heartbreakers, weet u nog wel. Echt zo'n plaats voor op van die heerlijke, warme nazomeravonden. Nostalgie ten top met deze van Don Henley.

0: Rudolf topless model naar Wereldster. Je moet het toch maar doen, hè? Destijds was ze uitgenodigd voor een open auditie bij Jive Records, omdat het platenlabel op zoek was naar een Britse Madonna om dit nummer uit te brengen. En de rest, dat is zo'n klein beetje geschiedenis, want in 1986 had ze met deze debuutsingle meteen zowat heel de wereld aan haar voeten liggen. Samantha Fox en Touch Me, I Wanna Feel Your Body.
1: Jo van Limburg, keihard de lekkerste.

Dit is wat je krijgt als je de koningen van de dansvloer samenbrengt met de twee grootste iconen van het Nederlandse lied. Een gegarandeerde knaller, met andere woorden. Het was de nieuwste plaats van Criss Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Het is een samenwerking die om een feestelijke reden tot stand kwam, want alle drie de artiesten hebben namelijk een jubileum te vieren. Jan Smit zit bijvoorbeeld al 30 jaar in het vak en Frans Bauer overtreft dit zelfs met een carrière van maar liefst

Een nummer van deze Engelse New Wave Band eruit gebracht als eerste single van hun vierde studioalbum Mosaic in 1986. Wang Chung hier op de radio en Everybody Have Fun Tonight.

zonder enige twijfel zowat de hele wereldbol meezingen met onder andere Whenever You Need Somebody and Never Gonna Give You Up. En als je zijn muziek nu draait op de radio, zullen enkel de vroomste kloosterlingen achter van die heel dikke muren de nummers niet kennen. Onlangs bracht hij een nieuwe single uit en het is een kanjer van een stadion rock single geworden die iedereen na twee luisterbeurten perfect kan meebrullen. Rick Astley en Raindrops.

0: deze plaat. Het was destijds niet alleen in Italië een gigantische hit, maar het nummer veroverde zowat geheel Europa met zijn onweerstaanbare disco-vibe en romantische tekst. We gingen even terug naar de zomer van 1979 met deze ultieme liefdesverklaring van Alan Sorrenti en Tu sei l'unica donna per me.
1: I'm Ferry Maat. It's good to listen to Radio Noordzee International again.

popgeschiedenis met deze plaat. Want voordat de Beatles de wereld veroverden, was het deze man die met zijn band The Shadows de hitlijsten domineerde. In 1959 was dit nummer zijn allereerste nummer 1 hit. En bijna 30 jaar later deed hij het nog eens deurtjes over voor het goede doel. Toen samen met de Young Ones, weet je nog wel. Een nummer dat werkelijk iedereen van jong tot oud nog steeds woord voor woord kan meezingen. Cliff Richard en Living Doll. In the

0: Onlangs werd haar nieuwste single voorgesteld en het is ook nu weer een frisse, krachtige plaat geworden met zeker en vast een internationale uitstraling en hitpotentieel. Maria Rak is een getalenteerde Oekraïense zangeres die eerder ook al indruk maakte met haar deelname aan Lift You Up bij VTM hier in Vlaanderen. En verder ook nog bij The Voice Oekraïne en X-Factor Oekraïne. Deze nieuwe single werd geproduceerd door Yannick Fondry en geschreven door Udo Michels. Een heerlijke plaat, deze van Maria Rak en Step Into The Sun.
1: Hit waves. Yo, van Limburg.
2: From the capital of the South.
3: R&B.

energie en een baslijn waar je u tegen zegt. We gingen even terug naar 1985 voor een van de meest aanstekelijke funk anthems uit de jaren 80. Hij wist met zijn unieke stemgeluid en die onweerstaanbare groove de dansvloeren wereldwijd in vuur en vlam te zetten.

deze mannen verschijnen, daar is het feest. Ze staan al jaren garant voor sfeer, gezelligheid en een polonaise die nooit lijkt te stoppen. Vlaanderens bekendste en hardwerkende ambiancegroep kwam onlangs weer op de proppen met deze fonkelnieuwe single. En het is weer een aanstekelijk en uptempo nummer geworden dat meteen in het gehoor blijft hangen. De Romeo's en ik zag jou

1986 met dit nummer dat de funk, pop en een flinke dosis maatschappijkritiek in de blender gooide. Het was in 1986 de eerste single van hun album If. Volgens frontman Mark Rogers gaat het nummer over hard moeten zwoegen voor je geld. En in de tekst vraagt hij zich af waarom je zoveel op moet geven voor iets dat zo noodzakelijk is. Het werd een bijzonder grote hit in diverse Europese landen. Hollywood Beyond en What's the Color of

Beste radiovrienden, soms maakt het Eurovisie Songfestival een onverwachte ster. En dat overkwam destijds ook deze Milan Popovic, oftewel beter bekend onder zijn artiestennaam Daniel. In 1983 schopte hij het op het Eurovisie Songfestival in München tot op een indrukwekkende vierde plek. Destijds de hoogste notering ooit voor Joegoslavië. Na het Songfestival deed hij een slimme zet om ook een Engelstalige versie van het nummer op te nemen. En dat bezorgde hem toen een Europese zomerhit en stormde onder andere naar een derde plaats in de Nederlandse top

terug naar de hoogtijdagen van de New Romantic-beweging in 1982. Ze brachten met dit nummer de perfecte mix van pop en soul, met daarover nog een flinke schut glamour. En met de herkenbare stem van Martin Fry en de iconische productie van Trevor Horn is dit een plaat die ook nu nog steeds klinkt als een klok.

0: 9. We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0.
1: Elke zaterdagmiddag van 12 tot 3 uur.
2: Janjo!
1: Een nieuwe aflevering van de Radio Noordzee. Super top 50.
2: Goeie stemmen.
3: Die Arnold Top 50 Historie, der 9.6.1973, Platz 7, Roger Daltrey mit Giving It All Away.

0: Zandvoort.
1: En wat staat er op nummer 1? En in dit geval op nummer 1 op 3 november 1974. Dat is de vraag. We hebben er nog 15 te gaan. En die moeten we in het komende uur gaan draaien. En op nummer 15 vinden we Eric Clapton met I Shot the Sheriff.

0: Ikke schelen van de lengte. Maar allemaal zijn je een tanget als bruto of ons loekerke. Zutoute maskers, allemaal worden stoppels op van mij. Allee, pak naar de vrouw van een dokter. Die stak haar kot in brand, omdat ik maar eens even langs zou willen komen. En dan de bedaan van de dokter. Dat was een aanscheur, jongens. En dat die begon te branden. En dan de maat van de pastoor. Maar dat die...
1: De keer van de mix.

Ik dacht het al, hè. Dat dat koepje een trans had, was ik aan het denken. Zou ze niet de aard onderlaaien? En weet je wat dat later in Slozenboeren vertellen? Dat de madame van de Jean-Pieter nog dat ze razen was geworden voor de schoonheid verbraakt kot. En dan die madame van de dokter, je weet nog wel die aanscheur. Die was door de klooster getrokken om het ludden verder. En dan iemand van de pastoor die liet maar missen lezen.

zei, en had je er zo stilletjes en niet helemaal alleen om die stoosjes tongen. En ik hoorde dan iemand zeggen, ah wel, wil je dat me doorhebben? Jo, en die stonden er alle draaien, hè. De dokter en de Jean-Pieter en de pastoor. En de Jean-Pieter zei, miljarden! Als hij van morgen weet dat gang terugkomt, dan stikt hij van hier een kot in brand. En die van een dokter die zei, oh, als ik er wat kloemste dan gooi ik.

De Strangers, Gele van der Linde, ja. Gicilla Moroso, daar kennen we ze natuurlijk ook van. In de derde week van 20 naar 14. En een stip natuurlijk. Het is geen motor van de stip, maar wel de motor van Paperlace en de Black Eyed Boys. In de tweede week van 39 naar 13. En daar hoort natuurlijk wel die motor bij, dat hoor ik u denken. Maar dan die andere motor die erbij hoort van de stip.

0: gaan jullie allemaal naartoe? Naar Van der Goes in Noordorp. Unieke tapijtcouponverkoop van uitsluitend merktapijt. Hoge kortingen, man. En een enorme keus. Ga er ook heen. Morgen al.
1: Ja, Van der Goes in Noordorp. Bij Delft. Dorpstraat 64. De grootste tapijtleverancier van de Randstad.

De man die zeer hoog kan zingen en ook zeer laag. In zijn tweede week met stip. Van 30 naar 12. 3 november 1974. 11 nieuwe en 16 stipnoteringen in deze Miami Go Top 50. En eigenlijk kun je het alweer verwachten. Ook op nummer 11 hebben wij een stipnotering. En dit keer van Lemming van het nummer, bekend van het nummer Fall Out John natuurlijk. In de vijfde week dus, van 23 afkomstig.

De heer Osmonds. En Love Me For A Reason. We zijn toe aan een overzicht. Eric Clapton hoorde u net op nummer 15 in zijn zevende week. Kwam van nummer 1. I Shot The Sheriff. The Strangers. Gele van der Linden. In de derde week van 20 naar 14. En Paper Lace Baby. Nee, niet Baby, maar Black Eyed Boys. In de tweede week van 39 naar 13. Op nummer 12. Vanuit 30 gekomen. En een stipnotering in zijn tweede week. Elvin Stardust en You, You, You. Lemming, Father John. In de vijfde week van 23 naar 11. Ook een stipnotering. Nummer 10. De Osmonds, Love Me For A Reason. In de tweede week vanaf de 22e plaats gekomen. En op nummer 9 vinden wij een, in dit geval, een superstip. Polenka and You're Having My Baby.

Na, na, na, na. Ja, hij zong niet veel, maar hij speelde voornamelijk op de drums. In dit geval, nog even door in dit geval. In de vierde week van 18 naar 8. Cozy Powell. En na, na, na. En dit is nummer 7, afkomstig van nummer 8. Vanaf nummer 2 in de achtste week. 10cc en de Wall Street Shuffle.

0: Sirio tomatenketchup en Sirio gepelde tomaten maakt u thuis van het gewoonste maal een overheerlijk Italiaans Sirio feestmaal.
1: Sirio, Sirio.
0: Tomatenketchup en gepelde tomaten van Sirio. Maar u weet het, u mag ook Sirio zeggen.
1: Sirio, Sirio.
2: De hits van toen.

soms moet je wel eens platen inkorten omdat je het anders niet haalt voor de nummer 1 in de Guess Who in de vijfde week. Van 5 afkomstig naar nummer 6 en Clap for the Wolfman. En dit is nummer 5 die we gaan draaien. Jawel, die gaan we nog zeker wel draaien. Ik heb het over Albert Hammond. I Don't Wanna Die in Air Disaster. Van de 8e week. Van 7 naar 5.

Miami Gold op 50 van 3 november 1974. 16 stipnoteringen, 2 superstips en 11 nieuwe binnenkomers. Nou, er zat toen in de tijd in die periode behoorlijk wat beweging in. In de vierde week, Donny en Mary Osmond, I'm leaving it all up to you. In de vierde week, van 14 naar 4. En we hebben nog een superstip. In de vierde week, van 15 naar nummer 3. En dan heb ik het over Spooky and Sue en Swinging on the Star.

0: Imagine in de zevende week van 3 naar 2. En in de Summer Night. En zometeen hebben we in de vijfde week van 4 naar 1 gestegen. De nummer 1 natuurlijk.
1: Dit is de Mi Amigo Top 50.

0: Wim van Egmond.
1: Maar eerst krijgt u van mij een resume van 10 tot en met 1 op 10. De Osmonds, Love Me For A Reason 9. Paul Enka, You're Having My Baby. Een nieuwe Matchstip. Op 8 hebben we Cozy Powell met Na Na Na Na. 7, 10 CC, The Wall Street Shuffle. The Guess Who, Clap For The Wolfman op 6. Albert Hammond, I Don't Wanna Die in an Air Disaster op nummer 5. Nummer 4, Donny Osmond en Mary Osmond. I'm Leaving All Up To You. Op nummer 3, Spooky Yansu, Swinging On The Star. 2, net Tietin en In The Summer Night. En nummer 1 is Carl Douglas en Kung Fu Fighting. Vandaag behandelden wij de Miami Go Top 50 van 3 november 1974. 11 nieuwe, 16 stipnoteringen en 2 super stippen. We gaan luisteren naar de nummer 1. En volgende week spreken we elkaar weer voor een nieuwe aflevering van de Miami Go Top 50. Ik pak mijn biezen en ga er vandoor. 1.